Nuisset is zo afgetast is het zo. Aput nek kan is aan ook iets voor. Zo kin naar is zo zonder, kipit tutu. Mana, tikipur.